en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroeps.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Thuis, in de auto en op je werk. Streekomroep Oude Maas is altijd dichtbij. And I can take it back. Things I said without regrets.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

verhalen van vroeger, nieuws van nu, muziek voor morgen. Streekomroep Oude Maas brengt alles samen. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

RTV Albrands Waard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrands Waard en Hoeksche Waard.

0: Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
3: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte

0: toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt-het-vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat

hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto

0: Overijssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom.

Begin van deze show. Dat kan je zomaar stellen als je Rein Paris draait met Dolce Vita. Want het is zomer, jongens. Het is heerlijk weer. Echt waar. 20 graden inmiddels al in Ambonswaard. Het belooft een mooie dag te worden. Zeker weten. Dat ben ik en ik maak er samen met jou een feestje van vandaag. En dat doen we allemaal hier. Dat doen we bij Stroom. 20 graden, de temperatuur gaat oplopen. Ik ga het je straks allemaal vertellen. En wat blijft het mooi weer tot ergens eind volgende week? Oh, jongens, als ik naar die temperaturen kijk, ze zijn echt fantastisch. Tot 10 uur ben ik bij je, met Stroom wordt wakker. We gaan eerst luisteren naar mooie muziek. Hier is U2, samen met Pavarotti. Dat is een lekker begin om wakker te worden. Hier is Miss Sarajevo uit 1995 alweer. Leuk dat je bij me bent.

ben je ooit wel eens wakker gemaakt door Pavarotti sporens vroeg op de zaterdag? Het is je vandaag gelukt als je net de radio hebt aangezet. Of dat net je wekkerradio is aangegaan. Je hoorde U2 en Pavarotti samen met Miss Sarajevo. Een heel mooi nummer van een speciaal project uit 1995. 11:08 is het. Leuk dat je luistert. Het is fantastisch weer. Ja, dat zei ik al. Dat ben ik. En het is echt ontzettend lekker weer. Ik zei het al, het is dikke 20 graden. Sterker nog, het is al 21 graden hier in de Albanswaard. Het is, ik zei het al, zomer. Hoog zomer. En dat terwijl die eigenlijk volgens mij pas morgen officieel begint. En als ik dan naar het weer kijk, nou, vannacht hadden we natuurlijk die onweersbuien. Dat was allemaal, nou, het waren flinke klappen, zeg. Hey, laten we daar eerlijk over zijn. Dat was bij mij ook. Hele harde regenbuien ook. Maar ja, nu is de temperatuur weer helemaal prima. Die temperatuur die overigens gaat uitkomen tussen de 24 en 27 graden in de regio. En misschien wordt het op sommige plekken nog wel warmer. Er is veel zon en voor de rest blijft het vandaag de hele dag droog. Goed voor die voetbalwedstrijd om 7 uur, die kan je gewoon in de tuin kijken. De wat lagere temperaturen hebben we te danken aan een matige westen tot noordwestenwind. En ook vannacht en vanavond overigens is het droog en er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 18. Het wordt dus zwoel vannacht. Er staat weinig wind uit de noordoostelijke richtingen. En morgen zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Soms zou het kunnen zijn dat er toch misschien ergens een buitje valt. Dat is niet uitgesloten. En de temperatuur, ja, die gaat weer ietsje pietje omhoog. Tussen de 25 en 28 graden. Er is een zwakke tot matige wind. En de komende dagen, ik zei het al, houdt het warme tot zeer warme zomerweer in de regio aan. Temperaturen met flink wat zonneschijn en de kans op neerslag is klein. Meestal tussen de 26 en de 30 graden. Ik zal zo die app er even bij pakken. Ik schrok me rot, kan ik je vertellen. En sommige dagen dus tropisch en in de nacht meestal warm. En ja, dat is niet zo goed voor de nachtrust. Ja, dat staat er dan bij in het weerbericht. Doe ermee wat je wil. Ook het komend weekend zijn de aanwijzingen dat het tropisch gaat worden met maxima boven de 30 graden. Nou, ik zei het al, ik pak die app er heel eventjes bij, jongens. Daar kijk ik regelmatig op. Ik was vandaag voor het eerst op het fietsje. Even kijken of ik dan droog over zou komen. Daar komen ze, hoor. Vanaf morgen. 29, 29, 33, 30, 28, 31, 32, 29 en 24. Lekker, zeg, hé. Ja, ik vind het lekker. Dat vind ik trouwens ook de muziek van Sianna Spiro. En die heeft een nieuw nummertje gemaakt over haar voorkeur. Material Lover.

inderdaad vuurtjes gestookt. Door Johnny Cash. The ring of fire. The ring of fire. Ja, nu weten we het wel, toch? De Ring of Fire. Hij doet de titel liever het zelf zeggen. Prima. Dat mag ik niet zeggen. Ik wilde namelijk het jaartal zeggen, maar het is in mijn geboortejaar. Dat moet je gewoon zo laten. Google het maar. Dan weet je inmiddels gelijk hoe oud ik ben. 1967 was het trouwens. Goed jongens, het is een mooie dag vandaag. Leuk dat je luistert trouwens. Ik heb het tegen jou. Natuurlijk niet tegen al die anderen die luisteren, maar ik heb het alleen tegen jou. Fijn dat je luistert, want dat betekent dat je naar aflevering 29 luistert. Volgende week nummer 30 en dan nog eentje en dan misschien nog eentje en dan is het even vakantie voor mij. Dan mag ik op vakantie eventjes 3 weken uitslapen op de zaterdagmorgen. Overigens, als je vandaag de weg op wil, nou, dat is een heel slecht bruggetje, maar ik doe het toch. Dan moet je niet uitslapen, dan moet je misschien nu eruit om op tijd te zijn. Want er zijn 2 grote afsluitingen, of niet afsluitingen, maar in ieder geval, nou, misschien zijn het wel afsluitingen. Je moet in ieder geval flink omrijden om toch op de plaats van bestemming te komen. En dat geldt met name voor de A20 richting Rotterdam. Want die is tot maandagmorgen vroeg afgesloten tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein. De weg krijgt tussen Gouda en Capelle, jawel, nieuw asfalt. Dat betekent dat je daarna lekker kan doorkarren zonder putjes en bobbeltjes. Dat is fijn. De oprit vanuit

Kapel aan de IJssel en Ommoord Zevenkamp. Dat is oprit nummer 16. Die is wel open. En de andere kant op, dus vanuit de Hoek van Holland richting Gouda. Ja, daar moet je even oppassen, want daar is de verbindingsboog naar de Van Brienenoordbrug dicht. Dat is de A16. Als je daar dus naartoe wilt, dan moet je omrijden via de A4 en de Benelux-tunnel. Dan nog een andere afsluiting? Ja, volgens mij wel. Want de A4 vanuit het zuiden, en dat is vanuit de Bergen op Zoom richting de Hoekse Waard. En dat is die A29 bij de Heinertunnel. Die is tot maandag 5 uur dicht tussen de knooppunten Sabina en het Hellegatsplein. Ook daar krijgt de weg nieuw asfalt. We hadden denk ik een beetje asfalt over. Maar goed, niet zo erg. De omleiding naar Rotterdam die loopt via de A59 en de A16. En vandaag wordt er ook gewerkt rond de Heinertunnel. Dus oppassen in de buurt van Barendrecht en die tunnel. En dat is vanuit Rotterdam. Er zijn daar minder rijstroken beschikbaar. Daar moet je dus eventjes oppassen. En Rijkswaterstaat die waarschuwt voor extra reistijd. Nou is dat over het algemeen niet zo heel vervelend. Behalve als het natuurlijk 30 graden is, je airco misschien niet zo goed doet. Dus als je onderweg gaat, adviseer ik. Staat hier niet bij, maar dat is gewoon mijn eigen advies. Krijg je gewoon mee van mij. Neem wat flesjes water mee voor onderweg. Altijd goed. Trouwens, ik heb straks ook nog heel vervelend nieuws over iets in de auto of iemand in de auto. Hoe kan je het doen? Maar daarover later meer. En wat ik ook nog heb, en dat is wel een leuk nieuws, ik heb twee Belgische vrienden uitgenodigd en die gaan verschillende dingen uitleggen. De ene gaat iets vertellen over onweer en de andere over koffie. Maar dan moet je echt nog wel even blijven luisteren, want dat zit verderop in het programma. En ik kan nog niet vertellen wanneer, want zo georganiseerd ben ik nou ook weer niet. Dus wat dat betreft, gewoon lekker blijven luisteren. In ieder geval tot 10 uur en ook daarna, naar al die programma's van Omroep Stroom. Stroom is de streekomroep voor Alberswaard, Barendrecht, de Hoekse Waard en verder buiten. En op Stroom hoor je nu Mariah Carey.

Het zingende nachtegaaltje. Tenminste, dat vind ik dan, hè. Luister maar. Ja, ik heb toch een beetje een zwak voordeel, hoor, voor die Mariah Carey. En ik heb haar laten vertellen dat ze die ook van mij heeft. Ja, ik weet het niet zeker, maar ik heb geluiden gehoord dat het zo is. Trouwens, haar allereerste hitje, Vision of Love... Ja, dat is voor mij altijd nog een zomerhitje. Want ik werkte toen bij Free Records op... en ik ging samen met een collega naar Spanje toe. Veel te warm. Ik heb volgens mij de hele dag op mijn hotelkamer gelegen... omdat het toen veel te warm was. Maar daar was Vision of Love, nog niet bekend in Nederland... maar in Spanje toen destijds al een grote hit. En ja, later werd dat dus ook in Nederland. Dan even iets heel anders. We gaan zo meteen even aandacht besteden aan de Veteranendag in... Alblasswaard, want er lopen al wat veteranen rond hier. En die willen heel graag een behoorlijke toeloop hebben. En die schijnen zo meteen even de studio in te komen. Dus straks gaan we aandacht hebben voor de Veteranendag. Als je nou in Barendrecht bent en je hebt zin om wat leuks te gaan doen... dan is daar vandaag een midzomerfeest in de Carnisse Vesten. En ook in de omgeving daarvan overigens. Er is een variatie in activiteiten. Je kan er van alles doen. Het is echt feest. De bezoekers kunnen in de bibliotheek op het Middendijkerplein... onder andere luisteren naar live muziek. Er wordt gesminkt en er zijn dansdemonstraties. En boven, op de promenade van het Carnissevesten... daar is een braderie met ruim 30 kramen. Dat zal ook lekker warm zijn. Op het plein bij van de Beuningenhaven... daar kunnen bezoekers deelnemen aan verschijnheid aan attracties... zoals daar zijn een zweefmolen, een springkussen... je kan bungee jumpen. En vanavond zijn er optredens van onder andere DJ... een DJ, staat er. Mr. Jones en de Funky Feet. En er kunnen ook nog bezoekers de WK-wedstrijd gaan kijken... via een groot scherm. En wordt allemaal afgesloten met ook nog eens vuurwerk. Wat een feest wordt het daar in de Carnisse Vesten. Maar zoals gezegd, in Alblasswaard dus de Veteranendag. Ik verwacht zometeen even één of misschien zelfs al twee... ze zijn zich aan het verzamelen. Gasten die in de studio wat komen vertellen over die Veteranendag. En ja, ze zijn elkaar dus eventjes aan het... opzoeken. Gaan wij eventjes luisteren tegen de half... Nou, ik wou bijna de klok zeggen, maar dat is echt hartstikke verboden in Radioland. Tegen 8:30 gaan we luisteren naar The Kick. Lekker. Ook weer zo'n rustig liedje van een rustige ochtend. Ja, dat gaan we niet zo houden hoor. We gaan straks ook wel een beetje drukker worden. Hier is in ieder geval speciaal voor jou.

The Bridge to Your Heart van Wax uit 1987. Het is toch een beetje een aparte uitzending vandaag. Normaal gesproken, nou, laat ik even vertellen hoe het vanmorgen eraan toe ging. Vanmorgen rond de 6:15 werd ik wakker, ben ik opgestaan, richting de studio gefietst. Voor de allereerste keer sinds 20 jaar, zonder zijwieltjes, heel knap. Ik was hier rond 6:15 en dan ga je je programma voorbereiden. Sleutel je het een beetje in elkaar en dan maak je van 2 uur hopelijk iets leuks, zodat je lekker kan luisteren. Alleen vandaag is het toch een klein beetje anders gegaan. Want toen ik alles klaar had, blijken er ineens heel veel mensen hier rondom het pand te lopen. Sterker nog, zelfs binnen te lopen. En dat zijn de veteranen die bezig zijn met de voorbereiding van de Veteranendag in Albanzwaard. Dus die staan hier ineens in de studio. Die staan achter mij. En ze staan ook in de studio en zijn weer weg. Want uiteindelijk moesten ze nu weer mensen ophalen elders. Maar misschien komen ze nog om te vertellen over die Veteranendag. Die er dus vandaag is. Het is de 5e editie inmiddels alweer. En om 10 uur vertrekken straks de veteranen bij het standbeeld Biggo in Roon. En dan gaan ze in de militaire kolonne. Gaan ze hier naar het huis van Albanzwaard. Daar waar de studio is. En ze gaan onder andere langs de Klepperwei. En tijdens de bijeenkomst spreekt ook de burgemeester Kees Pillen de veteranen toe. En zijn er ook heel veel militaire voertuigen te zien. Nou, ik hoop in de tweede uur, als de mensen een klein beetje geland zijn, al moeten ze om 10 uur natuurlijk kwijt dat standbeeld zijn, dat er nog een toelichting gegeven wordt. Want ze hopen dat er ondanks het warme weer toch veel publiek zal zijn. En dat hoop ik uiteraard ook voor ze. Ja, dan heb ik ook nog een nieuwsupdate voor je. En dat is op zich wel fijn. Want vanaf vandaag, als je gaat shoppen op het internet, ja, dan heb je ineens iets nieuws. Er is namelijk een nieuwe knop toegevoegd aan die pagina's. Want vanaf vandaag zijn webshops en apps verplicht om een duidelijk functie aan te bieden, waarbij consumenten hun aankoop kunnen terugdraaien. De terugdraaiknop. Dus als je iets gekocht hebt en je blijkt daar iets te spontaan in geweest te zijn, nou, dat is dus goed nieuws. Je kan die koop makkelijker ontbinden dan voorheen. Je kan dat voortaan doen met, als het goed is, de herroepingsknop. Die moet op de website terug te vinden zijn, zodat je makkelijk een aankoop ongedaan kan maken als je die hebt gedaan en denkt van, oh, waar ben ik aan begonnen? Had ik vooral niet moeten doen. De knop moet gedurende de volledige wettelijke bedenktijd, en die is 14 dagen, dat weet je misschien wel, die moet die beschikbaar zijn. En bedrijven die mogen zelf bepalen hoe de knop eruit ziet. Maar die tekst op die knop moet wel helder zijn. Dus hier overeenkomst ontbinden of koop ongedaan maken of ik wil het toch niet kopen, mogen ze allemaal zelf weten als die knop maar terug te vinden is op alle websites waar je wat kan kopen. Consumenten mogen niet meer gevraagd worden om gegevens in te vullen, alleen strikt noodzakelijk. En een account opmaken mag alleen als optie worden aangeboden. Als je dat wil doen, mag je dat invullen. Maar als je het niet wil doen, zou dat niet moeten hoeven. Na het klikken ontvangt de consument directe bevestiging met datum en tijdstip. En ja, je mocht vroeger altijd alles terugsturen, maar dat is al heel moeilijk over gedaan. En daar heel vaak dacht je, ach, laat maar zitten voor die patiënten. Ja, dat is dus volledige tijd. Vanaf vandaag is er de terug.

0: met de zomerhit van 2026. Hier is Justin the Wild met Cheerio. Leuke plaat is dat toch? Ik hou ervan. Zometeen ga ik het hebben over...
1: ga door!
0: Koffiefilters.
1: Luister allemaal naar Rob.
0: Koffiefilters. Wat heb daar nou de bedoeling van zijn? En daar heb ik ook mijn Belgische vrienden voor nodig. Nou, vriendin. Vertel ik zometeen alles over. Na Chris de Burg.

0: toch redelijk zwoele muziek van die Chris de Burgh. Natuurlijk bekend van The Lady in Red. En Sailing Away is niet zo bekend, maar is net iets meer zomers dan dat je zou kunnen verwachten van zo'n toch degelijke Engelsman, volgens mij. Hè? 1989, daar spraken we over. Je luistert naar Omroep Stroom. Dat is de streekomroep voor Ambachtswaard en voor Barendrecht en voor de Hoekse Waard. Maar je kan ons natuurlijk overal beluisteren, hè? Want dat hebben we al een keer eerder gezegd. Wat dat betreft kan je gewoon overal met die gratis stroomapp luisteren naar alle programma's. Zowel aan de kant van Barendrecht als de kant van Ambachtswaard, als de gezamenlijke programma's. Zometeen na 10 uur hebben we trouwens aan de kant van Ambachtswaard lekkere muziek, want daar is Info Magazine op vakantie. De crew is op vakantie, is in juli weer terug, maar deze maand dus even niet. En de weekendmix die wordt nog steeds gemixt in Barendrecht en omgeving. Dus als je daarna wil luisteren, kan je via de Stroom-app kiezen voor de kant van Barendrecht. En om 12 uur gaan de stromen weer samen en is er lekkere non-stop muziek, omdat er geen sportprogramma is, want het is zomerstop. Ja, iets heel anders. Het is vandaag 118 jaar geleden dat Melita Benz, ja, wie is dat? Nou, dat is een huisvrouw uit Dresden, patent nam op de koffiefilter. Ja, die koffiefilter, ik dacht altijd, waarvoor heet het Melita? Dat is een merk, hè? Nou, dat is dus de voornaam van die huisvrouw uit Dresden die koffiefilter heeft bedacht en daar patent op heeft genomen. Nou, wat vind ik nou altijd het probleem met koffiefilters? Want ik vind het namelijk veel lekkere koffie dan alle andere soorten koffie die je kan bedenken. Hoe sterk zet je nou zo'n bakje koffie om een goede bak te hebben? Ja, dat vind ik toch altijd een beetje lastig. Ik ben aan het zoeken gegaan en ik kwam op een gegeven moment bij een Belgische dame uit. En die Belgische dame met een kort pittig kapsel, die legt volledig uit wat een koffiefilter is, maar ze legt ook heel duidelijk uit, en dat is wel fijn, hoe zit dat nou met die sterkte van die koffie, lieve mevrouw? Vertel het eventjes.
1: Ik maak 6 kopjes, dan doe ik 3 schepjes. Maak je 8 kopjes, dan doe je 4 schepjes. Maak je 10 kopjes, dan doe je 5 schepjes. Maak je 4 kopjes, dan doe je 2 schepjes. Ik maak er vandaag 6, dus dat zijn 3 schepjes.
0: Nou, zou je dat nou nog misschien... Nou, ik weet niet of je het... Heb je het meegekregen? Want ik vond het vrij lastig met al die schepjes. Misschien, ik zou toch nog... Kan je het nog 1 keertje vertellen? Dan schrijf ik eventjes mee.
1: Ik maak 6 kopjes, dan doe ik 3 schepjes. Maak je 8 kopjes, dan doe je 4 schepjes.
0: Okay.
1: Maak je 10 kopjes, ja, dan doe je 5 schepjes.
0: Okay.
1: Maak je 4 kopjes, dan doe je 2 schepjes.
0: Nou, dat is
1: maak er vandaag 6, dus dat zijn 3 schepjes.
0: Ja?
1: En dat zijn... volle scheppen.
0: Oh, dat wel.
1: Op deze manier.
0: Oké.
1: Die gaan hierin.
0: In de filter.
1: 1.
0: Ja.
1: 2.
0: Gaat goed hoor. Hele volle schepjes. Ja.
1: Maar dit is natuurlijk ook smaakafhankelijk. Oh. Sommige mensen houden van sterke koffie. Dan doe je er wat meer koffie in. Sommige mensen houden van slappe koffie. En dan doe je er wat minder in.
0: Nou, gelukkig. Ik weet het nou helemaal. Dus doe je 3 schepjes, dan doe je 6 kop... hoe zat het?

ook alweer? Ik ben het je weer kwijt, jongens. Laat maar zitten. Ik druk zo meteen op die knop hier na de reclames en tijdens het nieuws. En dan komt er een lekker bakje uit. Dit was het eerste uur van Stroom wordt wakker van deze zaterdagochtend. Wat een raar programma is het toch eigenlijk. We gaan eruit met de Sugar Babes. En daarna nog even de Gibson Brothers.

0: Ja, dat was Cuba met... wat was het ook alweer? Kiss Mi Vida. Oh jeetje, het is tijd voor het nieuws. Als alles goed gaat.
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB... Cipro Telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vragen. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen.

bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren.

0: volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almirón van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbelo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

hebben van het gemeentehuis, dan zou dat heel fijn zijn. Er zijn hier namelijk al bijna een uur lang vrijwilligers van de Veteranendag die heel graag willen gaan opbouwen. En dat lukt nog niet, want de boel zit nog op slot. Dus mocht je in de buurt zijn en heb je de sleutel van het gemeentehuis en ook nog de alarmcode, kom deze kant op, dan kunnen die mensen verder. Dat is wel fijn. Ondertussen luister jij naar Stroom Wordt Wakker. En dat is mijn naam. En een uurtje nog, jongens. Met fijne muziek, zoals deze van de Chorus. Yeah.

Boys, Boys, Boys van Sabrina om 9:06. En dit blijft een beetje het lijflied van mijzelf, van Herman ten Broeke die op vakantie is, maar vooral van Hans Wagner, veel te vroeg overleden. Maar bij dit nummer veerden wij met z'n drieën allemaal op, kan ik je vertellen. Overigens, als er mensen zijn in Alberswaard die een sleutel

altijd fijne muziek van de Koors met Breathless uit het jaar 2000. Het jaar waarin volgens mij iedereen bang was dat de computers niet meer zouden werken, toch? Was dat niet met de Millennium Bug? Volgens mij wel. Nou, inmiddels kan ik de mensen in Appelswaard geruststellen. De deur is open. Ja, nee, niet van mij, want die van mij is al een tijd open. Maar van het gemeentehuis. Dus de voorbereidingen voor Veteranendag kunnen gaan beginnen. Gelukkig maar. Mensen gaan opbouwen. En straks om 10 uur gaat het allemaal starten bij dat monument. Bij dat standbeeld van Biggo. En daarna gaan ze een tour maken met militaire voertuigen door de gemeente. Gaan onder andere langs de Klepperwei. En uiteindelijk komen ze dan aan bij het huis van Albrandswaard, waar een besloten bijeenkomst is, waar de burgemeester Kees Pillen ook het woord zal voeren. Ik zie inmiddels allemaal mensen hier binnenstappen met heel veel apparatuur. Hoor je misschien ook op de achtergrond ook heel veel mensen die met muziekinstrumenten deze kant op gaan. Of in ieder geval een stukje verder lopen, zo te zien. Dus dat zullen ongetwijfeld de mensen van de lokale muziekverenigingen zijn. Die zometeen ook de boel zullen gaan ondersteunen. Veteranendag in Albrandswaard.

de 5e editie. Een lustrum uitvoering dus. En dus kan het zo zijn dat je straks door Alberswaard die stoet met die militaire voertuigen ziet langskomen. Had ik al verteld dat het fantastisch weer is vandaag, jongens. Het is inmiddels 22 graden hier in Alberswaard. Want ik zend uit vanuit de studio in Alberswaard. En het belooft alleen maar mooier en mooier te worden. Even kijken wat het vandaag allemaal gaat doen. Sas, even kijken hoor. Even kijken wat lekker. Nou, we hebben onweersbuien gehad. Gaan we niet meer over hebben. Is allemaal verleden tijd. En vandaag wordt het tussen de 24 en 27 graden. Maar mijn gevoel zegt dat het nog warmer gaat worden. Er is veel zon en het blijft de hele dag droog. Nou, het is wat lager dan gisteren. Dat heeft te maken met een matige westen tot noordwestenwind. En vanavond en vannacht, dan is het droog en zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 18. En er staat weinig wind uit noordoostelijke richting. Weg met dat dekbed, het lakentje en gewoon... Nou, ik wou zeggen poedeltje nageslapen, maar dat moet je natuurlijk lekker zelf weten. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er kan een enkel buitje vallen, is niet helemaal uitgesloten, maar ga daar gewoon niet van uit. De temperaturen gaan weer een stapje omhoog en dan worden zo'n graad of 28 tot 29 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. En ook de komende dagen, jongens, warme, tot zeer warme dagen. Het is zomer in de regio. Er is flink veel zonneschijn en er is weinig kans op neerslag. De temperatuur ligt zo tegen de 30 graden aan elke dag tot en met volgende week zondag. En sommige dagen kan het in de regio dus tropisch warm zijn. Daar zometeen nog dat vervelende bericht over mensen. Let toch op straks. Ik ga het straks nog uitleggen waar ik het over heb. De nachten zijn meestal droog. Komt ook, dan heb je niet zo'n heel goede nachtrust. Dat is nou helemaal zo. En ook het komend weekend dus temperaturen boven de 30 graden. Jongens, het is fantastisch. Als je ervan houdt, hè, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die het helemaal niks vinden. Die hebben er een hekel aan. Die hebben zoiets van, heb je in de gaten? Of 15, 16, zit ik prima. Dan heb ik het naar mijn zin. Ja, ik zit net aan die andere kant. Ik vind die 28, 29 graden wel lekker, hoor. Van mij mag het. Trouwens, de muziek vind ik ook lekker, hoor. Die kies ik namelijk zelf uit. Dat scheelt. En ik heb nu een hele mooie, een pareltje uit 1970. Er zijn diverse uitvoeringen, maar dit is misschien wel de mooiste. Hier is Lola van de Kinks. She walked up to me and she asked me to dance.

Ja, het is een van de coming stars in de popscene, om het eens even zo te zeggen. Somber is zijn naam. En Potential was niet zijn grootste hit, maar wel leuk om eens eventjes terug te luisteren. Dit is Stroom wordt wakker. Het is 8:08. Iedereen is nu al wakker, denk ik. En zeker omheen, ik zei het al, veel rumoer en beweging rondom de Veteranendag hier in Albersmaart. Gelukkig zijn alle mensen op de plek waar ze eigenlijk willen zijn. En dat is namelijk in het stadhuis, om daar de boel te kunnen opbouwen. Dus dat is fijn, ze kunnen daar hun gang gaan. Ik zei het al, het is van de gekke, maar het gebeurt echt. Er zijn echt mensen die dat doen. In Krimpen aan de IJssel is namelijk een kind van 2 jaar oud bevrijd uit een oververhitte auto. Het kind was in het voertuig achtergelaten en zat daar 10 minuten... toen omstanders uiteindelijk besloten om in te grijpen. Bij de politie kwam een melding binnen van een kindje dat vast zat in een auto. 2 agenten die kwamen ter plaatse en die zagen dat het kindje al door omstanders eruit was gehaald. Ze hadden een raam van de auto opengekregen en het zweet droop van het kereltje af, aldus een wijkagent. Waarom het kind in de auto is achtergebleven en hoe het met hem gaat, dat is op dit moment onbekend. Er is melding gedaan bij Veilig Thuis. Ja, op warme dagen, dat weet je misschien wel, kan de temperatuur in een auto binnen 10 minuten 10 graden stijgen. Dus geen kinderen in de auto laten, maar ook geen honden, geen poezen, helemaal niks. Gewoon iedereen uit die auto als je er niet echt in hoeft te zijn. En ik heb me laten vertellen, en ik neem het gewoon als waar aan, ziet je een situatie waarin een kind of een dier oververhit is, dan tik je gewoon het raampje in, want uiteindelijk gaat het leven van het wezentje voor dat autoruitje. Dat komt wel weer goed. Dit is Stroom wordt wakker. Je hoort hier het nieuws dat je hebt gemist toen je misschien lag te slapen. Zo is er vannacht in Schiedam op de Hoogstraat een man neergestoken. Het slachtoffer is ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. Nee, is naar het ziekenhuis gebracht, niet ter plaatse. Dat is raar. De dader is gevlucht. De politie heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het is niet bekend wat er vooraf ging aan de steekpartij. De politie doet onderzoek. Dan nog het laatste nieuws. In een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond brand ontstaan na een blikseminslag in de schoorsteen. De brand ontstond op zolder van de woning en die sloeg door naar de cv-ketel. Er is niemand gewond geraakt. En na het meten van de CO-waarde en het ventileren in de woning is de woning weer vrijgegeven. En ging het allemaal gelukkig weer goed. Wat ook goed gaat is Vanessa Paradis. Hier is Be My Baby.

Uit de tijd dat ze nog onschuldig was. Maar later viel dat toch wel een beetje tegen, hoor. Ze ging nog even met Lenny Kravitz en daarna kwam ze helemaal in de put terecht. Drank, drugs en misschien ook wel een beetje rock'n'roll. Maakte van het onschuldige meisje Vanessa Paradis uiteindelijk een, nou ja, niet zo'n femme fatale, mag je zeggen. Het is bijna 9:30. Dit is Stroom wordt wakker. Nog een klein half uurtje heb ik te gaan en dan zit het er voor mij op. En dan begint natuurlijk aan de kant van Alberswaard de stroom al in de non-stop sferen te varen. En in Barendrecht gaat de weekendmix 2 uur lang alles vertellen over wat er in de regio gebeurt. Je kan dus kiezen tussen lekkere non-stop of lekkere informatie. En dat kan je doen via de Stroom-app. Die is gratis, kan je downloaden op alle platforms. En dan kan je ons overal beluisteren. Ook als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in het Gardameer of langs het Gardameer. Het Gardameer is misschien wat anders. Zelfs daar wordt naar ons geluisterd. En daar wordt gezegd, en heel trots, dat het daar dik boven de 30 graden is. Ik heb even teruggeappt dat dat bij ons ook het geval is. Ja, dan valt dat ook alweer mee, toch? Straks heb ik nog eventjes wat tips als het gaat over onweder. Ik had net mijn Belgische vriendin die alles vertelde over de sterkte van koffie. En zometeen heb ik een Belgische vriend in de uitzending die hier gaat bijpraten over onweer. Maar eerst Snow Patrol. Even een beetje gitaar op de zender. Hier is Run.

0: 22 graden in Albrandswaard. En de beste muziek op de zender, dat is wat je wil horen. En wat mij betreft is dit absoluut het beste popjaar ooit. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar 1985. Google dat maar eens. De top 40 of de top 100 uit 1985. Wat een heerlijke muziek is dat. Van Fergal Sharkey, in dit geval met een Good Heart. Maar er zijn er nog heel veel meer die ook heel mooi en leuk waren uit de periode. Vandaag wordt het zo'n 6, 27 graden in het middaguur. Op dit moment dus 22 graden. En het blijft tot volgende week zondag zomers warm. Wat lekker zeg. Ja. Ja.
1: De hoogste tijd voor de laatste nieuwtjes uit de showbiz.
0: Nou, Nieltjes, ik wil er één uitpikken. En dat is toch wel een apart hoor. Stel je toch eens voor dat je een concert gaat bezoeken. Je koopt kaartjes voor die tombe daar in Amsterdam. Daar wil je eigenlijk niet naartoe. Maar goed, dat concert wordt nou eenmaal daar gegeven. Dan maar met frisse tegenzin richting Amsterdam. Je gaat je voorbereiden. Je denkt bij jezelf, ja, het moet, het liever niet. Maar goed, als het echt niet anders is. En dan ineens is daar goed nieuws. Want wat is het geval? Als je kaartjes gekocht hebt voor Helene Fischer, haar show, dan hoef je niet naar Amsterdam. Ja, dat is fijn, hè? Want Helene Fischer die gaat eind van deze maand optreden in de Johan Cruijff Arena. Tenminste, dat dacht iedereen. Het concert van de Duitse zangeres is namelijk verplaatst naar het kleinere Gelderdoom in Arnhem. Mensen die kaarten hebben gekocht, die zijn afgelopen woensdag al geïnformeerd door de concertorganisator. En dat is bijna zoals altijd Mojo. Fischer die wilde heel graag in de arena daar optreden, omdat zij het perfecte podium vond voor het 20-jarige artiestenjubileum dat ze dit jaar viert. Ze wilde een plek die de omvang en de emotie van deze avond kon dragen. Al dus de 41-jarige zangeres. Ik zit even te lachen, want is er wel eens in dat stadion geweest? Het is helemaal niks, zeg ik als Rotterdammer. Het is gewoon helemaal niks. Het geluid is bagger. De sfeer is niet leuk. Je wilde helemaal niet optreden, je wilde niet zijn. Maar goed, zij wilde dat wel. En zij ging dus voor de 56.000 kaartjes. Maar dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nu gaat ze naar het Gelderdoom en daar hoopt ze er in ieder geval 41.000 in te krijgen. Dus wat dat betreft hoopt ze dat ze dan wel een vol stadion krijgt. En ja, dat concert dat maakt deel uit van de stadiontour, waarmee ze ook in Duitsland en in Oostenrijk en in Zwitserland gaat optreden. En ze is bekend door een aantal nummers. En ze was voor het laatst te zien in 2023. En dat is fijn, dat was ook in het Gelderdoom. En ik heb daar beelden van gezien. Nou, dat was wel een feestje. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. En iedereen die nu de trein naar Amsterdam neemt, even bij Utrecht naar rechts,

dan richting Arnhem. Goed, Helene Fischer, weet je wat? Ach, joh, laten we eens gek doen. Dan gaan we ze toch ook gewoon eventjes draaien. Hier is ze. Met de allerbekendste en misschien wel enige hit in Nederland.

0: wel een blok energie, hoor. En ik moet heel eerlijk toegeven, soms zie ik op de Duitse televisie wel eens een stukje van haar show. En dat is best wel leuk om te zien. Alleen niet in Amsterdam. En dat doet ze ook niet. Ze gaat lekker naar Arnhem toe met 15.000 stoeltjes minder. En dan misschien wel met een vol huis. Lekker. Ja, misschien heb je het... Nou, niet misschien. Ja, waarschijnlijk heb je het al meegemaakt. Die donderklappen. Gisteravond begon het en vannacht, jongens, wat een herrie was dat. En wat een ellende en wat een onweer. Trouwens ook heel veel regen. Goed voor de plantjes, slecht voor het onkruid, want dat schiet met deze temperaturen er de lucht in. Maar wat moet je nou eigenlijk doen als het onwedert en als er bliksem is? En met name die bliksem natuurlijk is vervelend als je extra, als die extra dichterbij komt, hè, dat weet je. En als, er is altijd zo'n regel, hè, als je de 10 seconden telt, dus tot 10 telt en hij is buiten die 10 seconden, dan is het allemaal prima. Binnen die 10 seconden is het allemaal wat lastiger. Nou, ik zei al, ik had in het eerste uur een Belgische vriendin die vertelde over sterke kopjes koffie, hoe je dat moest doen. Ik heb nu een Belgische vriend gevonden. Die gaat je vertellen hoe dat nou precies zit met dat onweer. Ik vind het toch leuk om eventjes te laten horen. Moet ik even kijken of dat allemaal gaat lukken? Dan moet ik op dit knopje drukken. Ja, volgens mij komt hij, hoor. Onze Belgische vriend, let op.
1: Veel regen, bliksem en donder. Ja, onweer is soms een beetje eng. Maar je moet er niet bang van zijn. Het is wel belangrijk om voorzichtig te zijn. Als het hevig bliksemt, blijf je best binnen. In een huis...

0: of gebouw met de ramen en deuren dicht. Je kan ook in de auto gaan zitten, dat is ook veilig. Ben je toch buiten als het onweert, blijf dan zeker uit de buurt van bomen, tenten en water. En als je buiten geen veilige schuilplaats vindt, maak jezelf dan zo klein mogelijk door bijvoorbeeld op je hurken te gaan zitten. Maar ga nooit plat op je buik liggen. Check zeker ook altijd of je huisdieren veilig binnen zijn. En als je denkt dat het over is, blijf je best nog even op de veilige plek tot het onweer echt voorbij is.
1: Mooi, hè, om te horen. Dat was onze Belgische vriend die je vertelde wat je moet doen met onweer. Gisteren even een kleine discussie thuis over de stekker erin of eruit. Nou, volgens mij moet je officieel al je stekkers uit de stopcontacten halen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe dat niet, hoor. Ja, ik denk dan, het zal allemaal wel goed komen, toch? Daar ga ik er maar van uit. Het is 13 minuten voor 10. We gaan langzaam naar het einde, maar eerst nog even mooie muziek. Hier is Eric Clapton.

even het goede schuifje naar beneden halen. Dan kan je hem ook verstaan. The Way to Your Heart van Soul Sister. Ik zei net, onze Belgische vrienden. En die zaten sowieso in de show, hè. Over de bliksem en over de sterkte van de koffie. Je hoorde het hier allemaal in de stroom wordt wakker. En langzamerhand gaan we dus richting het einde van dit programma. En gaan we ons een beetje voorbereiden op het voetballen vanavond. Hè. Om 7:00 is het Nederland tegen Zweden. Vanavond ook in de bioscoop. Volle zalen. Die gaan lekker binnenkijken in de airco. Maar je kan natuurlijk ook buiten kijken in je tuin. Misschien met je televisie op sleeptouw gewoon lekker meenemen. En dan is het natuurlijk altijd een beetje vervelend en een beetje raar dat je soms wel hebt dat de buren 2 seconden eerder een doelpunt zien dan jij. Dat is altijd heel vervelend. Dan zit jij nog te kijken en dan zit de tuin naast je altijd te juichen. Dat maakt het altijd wat minder gezellig, denk ik, dat voetballen kijken. Trouwens ook niet gezellig voor de Turken. Die zijn vannacht al uitgeschakeld voor de 2e keer een nederlaag. Deze keer met 1-0 tegen Paraguay. En zij kunnen naar huis. En ik vrees voor de toekomst van de bondscoach daar. Zowel op het veld als misschien ook wat daarnaast. Wordt meestal niet zo gewaardeerd als je daar verliest. En zeker niet zo snel. Dus ik hoop dat hij nog het land in kan. En anders moet hij maar een mooi resort daar ver buiten gaan zoeken. Zometeen in Almelswaard gaat om 10:00 die Veteranendag van start. De 5e editie in Carnissenveste. In Barendrecht kan je straks gezellig naar een midzomerfeest. Kortom, er is voldoende te doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon blijven luisteren naar alle programma's. En vooral heel veel muziek.

hier op de zender bij Omroep Stroom. Voor mij zitten er dus op. Volgende week ben ik er weer. Ik moet eerlijk gezegd, ik ben wel een beetje aan het aftellen. Kruisjes zetten, volgens mij nog 3 keer en dan ga ik op vakantie. Maar zover is het nog niet. Ik ga eerst vanavond genieten van het voetballen. En zometeen uiteraard van het zonnetje. En hoe kan je beter afsluiten dan de Beach Boys?

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als

0: Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burroughs werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burroughs was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een

0: Wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linker rijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Sabrina Carpenter met Man Child. En ik ga even de menukaart voor vandaag met je doornemen. We hebben straks om 10:30 een gesprek met Annemieke Boogaerts, want de tweede editie van haar kinderboek komt uit. En daar wil ik natuurlijk alles over weten. We hebben een uitgebreid weerbericht. We gaan natuurlijk 2 uur aandacht besteden aan de Roffel. En die gaat vandaag over een fiets. En dan, ja, als je naar de middenbaan komt, dan denk je, wat is daar allemaal aan de hand? Ga ik straks ook allemaal vertellen. Er staat in ieder geval een enorm groot podium hier voor het kruispunt. Genoeg reden om tot 12:00 bij ons te blijven, lekker te luisteren naar de muziek. En tussendoor hoor je mij af en toe met wat bijzondere informatie.
1: Of je nu

Ja, Paco met Amore mis amores. Dat zijn natuurlijk de klanken die je wil horen op zo'n prachtige dag, waarbij de temperaturen waarschijnlijk weer oplopen naar 30 plus. Net als gisteren was het even lekker zweten. Je kunt er gewoon uit als je dat wil. Want ik zei al, er wordt een groot podium gebouwd. En daar zijn ze heel druk mee hoor. Bij het kruispunt hier recht voor de deur staat het podium. En daar is van 2:30 tot 2:30 een WK-quiz. En dat wordt door niemand anders dan Leon van der Wilk wordt dat gepresenteerd. Hij is niet naar het WK gegaan, doet u normaal wel, maar hij heeft nu tijd om hier de quiz te leiden. En er gebeurt nog meer, want vanaf 2:00 speelt Adrenaline, de slagwerkgroep van de harmonievereniging Barendrecht, die speelt op het vlak. Er is een programma met nummers, met melodisch slagwerk, vooral trommels en uiteraard zomerhits. Er is zelfs aan het WK in het programma gedacht. Moet je maar zelf gaan luisteren wat ze daarmee gedaan hebben. En over de hele binnenbaan gebeuren allerlei activiteiten. Van 12 tot 4 zomerfeest in WK-stijl hier op de binnenbaan. En het vlak en omgeving zeggen ze dan bij. Ga dat zien.

En na de muziek van Azoto ga ik je vertellen dat je ook in Canisse Landen vandaag terecht kan voor een midzomerfeest. En dat duurt lang hoor. Dat is vanmorgen om 9 uur begonnen en duurt tot 11 uur vanavond. Dat was een paar jaar geleden al een groot succes. Reden te meer om dat maar weer eens een keer uit de kast te halen, af te stoffen en te organiseren. Op het plein aan de kant van het havenhoofd zijn kermisattracties, draaimolen, eentjes vissen, springkussens. En die zijn tot 6 uur vanavond gratis. Er is een DJ die muziek draait. Er staat een podium waar onder andere meer wordt opgetreden door

0: Club Funky Feet. Vanavond om 7 uur wordt op een groot scherm de WK-wedstrijd Nederland-Zweden getoond. En dat scherm staat op het havenhoofd. En Funky Feet treedt in de pauze op. En om 9:30 start het optreden van Mr. Jones, de Barendrechtse talent. En vorig jaar stond hij nog op het festival Picnic in het Park. En rond 10:30 is er een groot vuurwerk. Op de bovenverdieping trouwens van het winkelcentrum een braderie met 60 kramen. Muziek en een meet and greet met de Transformers zorgen voor extra gezelligheid. Winkels zijn open vanaf 9 uur vanmorgen al tot 11 uur vanavond. En het vuurwerk is goed te zien vanaf het havenhoofd. Ga dat zien in Carnisse Westen.
1: Het ontspannende geluid van een vrij weekend.

Alex Warren. Het is jammer dat ik vandaag alleen ben. Dat Ellen die is ons lekker op tournee gegaan in Barendrecht. Want er is zo enorm veel te doen. En je hoeft je echt niet te vervelen vandaag, hoor. En als je dan een beetje tactisch aanpakt, ga op de fiets er naartoe. Dan heb je frisse lucht en dan ga je iets leuks doen. Bijvoorbeeld ga je naar de Immanuelkerk. Want aan de Klarinetweg 2, moet ik zeggen, daar is om 9:30 de actiemarkt begonnen. Er is rommelmarkt, verkoop van boeken, dozen met groente en fruit, tassen, bloemen, olie, parfums, haak- en breiwerken. En voor de kinderen is er speelgoed en een grabbelton. Natuurlijk koffie en thee, vers gepeste sinaasappelsap, frisdrank en gebak. En voor de lunch zijn er snacks. En hoe ongezond is dat? Patat! Boeken en goede spullen voor de rommelmarkt zijn wel welkom. Die had je allemaal kunnen inleveren, dat kan nu niet meer. Maar de opbrengst is bestemd voor hulp aan Oekraïners in de zwaarst getroffen gebieden en voor hulp aan een kerk in de stad Lutsk. We ondersteunen transporten van hulpgoederen vanuit Polen naar Oekraïne, legt de organisatie van de markt uit. De actiemarkt bij de Immanuelkerk, Klarinetweg 2, vanaf 9:30 en het duurt tot 2:30.

0: La Isla Bonita van Madonna. Het was net kerst geweest in december en toen spraken wij Annemieke Bongaerts over haar kinderboek. En wat leuk, ik kreeg een mail van haar, want ze zegt ja, deel 2 komt eraan. Nou, dan vind ik dat leuk, want dan mag ik weer met haar praten. Goedemorgen, jonge dame.
1: Goedemorgen, René.
0: En hoe zeg ik dat, jonge dame? Ik begin gelijk te slijmen. Hey, leuk, er komt een tweede deel uit.
1: Ja, 24 juni wordt de boekpresentatie gehouden in de bibliotheek van de Beverwaard. Ja. Om 2:30 en ja, dan word je gepresenteerd.
0: En ben je nerveus?
1: Een klein beetje.
0: Ja, je hebt er heel veel werk in gestoken weer. Want jij schreef mij in de mail van ja, ze zijn nu met het cover bezig. En ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Want hoe gaat het boek heten?
1: Het boek gaat weer heet Een Huis in een Huis. En nu deze keer heet het Jenny en de Magische Wezens.
0: Spannend.
1: Ja.
0: En hoe is het eerste boek ontvangen?
1: Best wel goed. Ja, mag ik zeggen. Voor een onbekende auteur denk ik dat het best wel goed gelopen heeft.
0: Ja, want jij bent een onbekende auteur. Nou denk ik, iedereen die de moeite neemt om een boek te schrijven is bij mij al een auteur. Ik zit hier met de studio in de bibliotheek. Dus wij zien hier altijd heel veel enthousiaste mensen boeken lenen. Is dat jouw droom om dadelijk ook tussen al die boeken in de bib te komen staan?
1: Dat zou natuurlijk heel leuk zijn, ja. Ik ben een keertje langs geweest bij jullie bibliotheek om een kaartje af te geven, maar daar is geen reactie helaas op gekomen.
0: Ach, jammer. Dat is jammer. Ja. Dat, want ja, je moet toch ergens beginnen. Mensen moeten jou leren kennen, moeten weten wat je...

0: schrijft. Ja. Want even voor de mensen die december niet geluisterd hebben, is het spannend? Is het griezelig? Is het...
1: Nou, het is een. Het eerste boek was geschreven voor kinderen van 9 tot 12 jaar. En het is fantasie-magie. En nou ja, spannend, spannend. Wat is spannend tegenwoordig? En het tweede boek is vanaf 10 jaar, de kinderen.
0: Oké, je hebt de leeftijd opgeschroefd.
1: Nou, er waren heel veel volwassenen die zeiden van, nou, ik vond het ook heel leuk om te lezen.
0: Ja, dus dat is leuk.
1: Ja, dus je hoeft er niet echt een kind voor te zijn. Dus toen hebben ze er 10+ van gemaakt, zeg maar.
0: Oh, wat goed. Ja, want ik moet gelijk denken aan J.K. Rowling. Die schreef Harry Potter. Dat was van oorsprong een kinderboek. Nou, ik geloof dat heel de goede gemeente hem gelezen heeft.
1: Dan weet je wel, denk ik, ja.
0: Dat is wel jouw voorland dan, hè? Zodat je denkt van, oh, als dat nou zou gebeuren, dat er iemand het oppakt en zegt van, nou, dit is gewoon leuk. Dit moet je gewoon gelezen hebben, ook als volwassene. Wij gaan die boeken van Annemieke gaan we gewoon lezen.
1: Laten we het hopen. In ieder geval willen de boekhandels nog niet zo meewerken. Want het is natuurlijk print on demand. Dus je kan het boek bestellen bij elke bestaande boekenwinkel of elke internetwinkel of de uitgever. En ja, ze hebben liever natuurlijk dat de boek in de winkel ligt, de mensen.
0: Ja, dat werkt wel, hoor. Want ik ben zelf een graag geziene gast in de boekhandel. Want dan vind ik het zo leuk. Het ruikt sowieso wel lekker, boeken. Maar om dan op de tafel en dan liggen daar dingen. En soms zit er een kaartje op van de eigenaar van de boekwinkel. Een soort advies van dit is bijzonder of wat dan ook. Ja. Als jouw boek daar daadwerkelijk zou liggen, dan zou je, denk ik, meer mensen bereiken.
1: Maar ja, maar ik ben wel langs boekenwinkels geweest om te vragen of ze mij het boek willen neerleggen. Maar dan wordt er gezegd, nou, op dat plekje leggen we liever een bekende auteur neer dan een onbekende. Ja. Want dan weet ik zeker dat het verkoopt.
0: Ja.
1: Dus ja, dan houdt het alweer op.
0: Dus wij moeten gewoon ons uiterste best doen om jou bekend te maken.
1: Ja, en de mensen moeten misschien eens een beetje verder kijken dan alleen maar bij de bekende auteurs.
0: Ja, elke bekende auteur is ooit onbekend begonnen, hè?
1: Dat is waar, ja.
0: Dus ja, ik ben van het positief. We hebben mooie dagen, mooi weer en ik hou van positiviteit. Want ik hou van mensen die iets durven. Want ja, dit avontuur ben jij zelf aangegaan. Van hé, ik heb dit in me. En nou komt deel 2. En we zijn half jaar verder.
1: Nou, het eerste boek is uitgekomen in augustus 2024. Dus toen was het er al eventjes en nu is dan deel 2.
0: Ja, maar zo mag het ook zien. We hebben elkaar in december gesproken, zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Ben je trots op jezelf?
1: Ja, best wel.
0: Ja, nou, daar hou ik van. Dat moet
1: ja,
0: ook.
1: Toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Het feit
1: en zeker, ik word nu 65 en als je dan nog voor elkaar krijgt om een kinderboek uit te brengen. Ja, vind ik toch wel wat.
0: Ja, nou, ik wist dat we heel weinig scheelden. We scheelden maar een jaartje. Maar wel in jouw, nadeel, hoor. Nee, ik heb ooit de droom gehad om te kunnen schrijven. En ik schrijf alleen maar... Ja, ik ben van oorsprong trouwambtenaar. Dus ik schrijf dagelijks speeches. Ja. Dat is hartstikke leuk. Maar echt een boek uitbrengen. Ja, het is mij nooit gelukt. En ik vind het toch wel een heel fantastisch idee, hoor. Dat de bibliotheek in de Beverwaard, die gaat jouw boek presenteren.
1: Ja, en het is openbaar. Dus mensen die leeskinderen hebben, die zijn van harte welkom.
0: Noem de datum nog even.
1: 24 juni om 2:30.
0: Om 2:30.
1: En dan is er de mogelijkheid om een gesigneerd exemplaar te kopen.
0: Want dan liggen ze daar wel, hè? Dan kunnen mensen ook een
1: boek vasthouden. Ja, en dan zit ik daar. En ja hoor.
0: En hoe kunnen ze je herkennen? Met een briksmijl? Een beetje trotse dame?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dus... Hey Annemieke, ik wens jou heel veel succes. Echt waar.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat andere mensen die dit horen zeggen van... Hey, ik ga toch eens eventjes op zoek naar die Annemieke... en ik ga dat boek eens lezen. En dan blijkt gewoon dat er interesse komt. En anders, je mailt me gewoon weer als deel 3 eraan komt. Want ik vind het fantastisch.
1: Zal ik zeker doen. En hartstikke bedankt voor het interview.
0: Hey, blijf jezelf. Blijf trots op jezelf. En geniet van het mooie weer. En als het even minder is, ga maar schrijven.
1: Vind ik ook. Hey, heel fijn weekend iedereen.
0: Hey, tot horens.
1: Oké.

El mundo bayando van Belle Perez. Hoe zomers kun je het hebben, hè? Ik ga eventjes een stapje vooruit nemen naar dinsdag 23 juni. Want dan is het IEE-koor te gast in ons programma Hart voor Barendrecht. Het programma kun je beluisteren tussen 7 en 9. Hier op Omroepstroom, ik moet zeggen, tussen 7 en 8. Je moet het wel goed zeggen, René. Het IEE-koor, wie kent het niet? Als je in Rotterdam rondreist, zie je regelmatig bij kerken zo'n bord buiten dat er weer een dienst is. En dan wordt de begeleiding verzorgd door het IEE-koor. Ze bestaan dit jaar 75 jaar. En dat wordt gevierd op zondag 5 juli met een concert in de Breepleinkerk. Dat is een van de kerken waar ik altijd die borden zie hangen. En tijdens het jubileumconcert treedt niet alleen het koor op, maar ook het koor van oudleden. En Damien is dirigent van het koor. En de begeleiding tijdens het concert wordt gedaan door de IEE-band en een orkest. En de toegang is gratis. Kijk, hoe leuk is dat? Aanstaande dinsdag tussen 7 en 8 te beluisteren bij Streek Omroep Oude Maas in het programma Hart voor Barendrecht.

We gaan even naar het uitgebreide weerbericht. En dat is bekendgemaakt door Stefan van der Gijzen. Na de zware onweersbuien van gisteravond en afgelopen nacht kunnen we vandaag opgelucht ademhalen. Mede omdat ook de temperaturen een stuk aangenamer zijn vandaag. Die komen namelijk uit tussen de 24 graden op de stranden en ongeveer 27 graden in de regio. En daarbij is er veel zon en blijft het de hele dag droog. De wat lagere temperaturen hebben we te danken aan een matige westen tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog, zijn de brede opklaringen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 18 en er staat weinig wind uit noordoostelijke richting. Morgen, zondag, zijn er perioden met zon, blijft op de meeste plaatsen droog. Toch is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. De temperaturen doen er weer een stapje bij en liggen morgenmiddag tussen de 25 en 28 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. De komende dagen houdt het warme tot zeer warme zomerweer in de regio aan. Daarbij is er geregeld flink wat zonneschijn en is de kans op neerslag klein. En de temperaturen liggen meestal tussen de 26 en 30 graden. Maar op sommige dagen kan het weer in heel de regio tropisch warm zijn, met temperaturen ver boven de 30 graden. En ook de nachten verlopen meestertijds warm. En dat komt de nachtrust helaas niet te goede. In het volgende weekend zijn er aanwijzingen dat deze heel tropisch gaat verlopen, met maxima boven de 30 graden. Goed advies, blijven smeren en blijf drinken.

Ja, en dat was Olivia Dien. Ja, en dan hadden we net al het bericht dat het IEE-koor in Hart voor Barendrecht komt. Maar als je wil luisteren naar koormuziek, en dan noem ik onder andere het Halleluja, Climb Every Mountain of Oh What a Beautiful Morning, dan kun je maandag 22 juni terecht in de Baarne van 8 tot 9 uur 's avonds. Vindt er in het cultuurlokaal een optreden plaats van het ensemble van de Verenigde Zangers. Het Lenteconcert. Toegang is gratis. Ga even kijken en kijk voor alle informatie op cultuurlokaal.nl.

Albano en Romina Power met Felicita. Was een van mijn singeltjes, dat weet ik nog wel. Ik vond die Italianen zo grappig. Dus over trouwens een mededeling van Ad, onze vaste technicus en samensteller van dit programma. In verband met de WK gaat hij dit uur en het volgende uur ook afsluiten met een Nederlandstalig lied. En dan speciaal in de WK-stijl. Nou, dan kan ik daar mooi mee aansluiten met een bericht van de bargemeente. En dan, ja, de bargemeente bestaat officieel niet meer, maar medewerkers van Bar Afvalbeheer hebben excuses aangeboden. Want wat is er gebeurd? De vuilniswagen kwam en de glasbak werd geleegd en daarmee ging ook gelijk de oranje versiering te zielen. En ja, zeggen ze, van het hing te laag. Er wordt geadviseerd om rekening te houden met een doorrijhoogte van 4,20 meter. Dus ben je nog van plan vandaag, in verband met het WK, vanavond de wedstrijd om 7 uur, je vlaggetjes op te hangen, hang ze op 4,20 meter of hoger. Dan weet je zeker dat onze vrienden van Bar Afvalbeheer ze ook laten hangen. Dus we dat gezegd hebben. Nou, het tweede uur staat straks alweer klaar. Ad en ik gaan kijken wat voor leuke muziek we gaan draaien. We hebben een roffel. We kijken nog één keer naar het weerbericht. Er gebeurt nog heel veel leuks in het dorp. En daar gaan we allemaal over praten. Dat allemaal het tweede uur. Ja, ik moet heel... Blijf bij ons, schenk lekker een kopje koffie in. Doen wij het ook. Tot straks.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds dicht door technische problemen de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4. 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hip.

0: beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek.

politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

En zo opende Arrow het tweede uur van Weekend Mix voor deze zaterdag 20 juni. Atterix zijn er nog en we zijn er tot 12 uur. Met straks de roffel natuurlijk en heel veel nieuws uit Barendrecht en omgeving. Welkom bij Stroom.

0: zondag 28 juni, dus volgende week zondag, verzorgen sopraan Margreet van Manen en pianist Laurens Vierens een sfeervol concert in de tuin van de Dorpskerk. En dat begint al om 11:30. Dan brengen ze een gevarieerd programma met een mix van klassieke muziek, lichte muziek, bekende werken, ballads en musical. Het concert is vrij toegankelijk. Daarbij de ontmoeting moet je dan zijn, hè? Een vrije gift bij de uitgang is natuurlijk meer dan welkom.
1: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media, podcast.

I'm Alive van Celine Dion. En voordat we straks naar het... jij wil het verkeer doen. Nou, dan gaan we deze kant op, want er zijn een aantal... het is meer een staking waar ik het eigenlijk over wil hebben. Want aanstaande woensdag om 8 uur, 's morgens, dan... Juist, dan zult u deze even niet horen. Want de NS heeft bevestigd dat er dan een staking is. Er rijden geen treinen. Vakbond FNV organiseert woensdag een landelijke werkonderbreking, waarbij medewerkers hun trein, bus, tram en metro pas na 8 beginnen. En daardoor rijdt er in de vroege ochtend vrijwel geen openbaar vervoer. En het is een protestactie tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Officieel duurt de werkonderbreking maar tot 8 uur. Maar ja, eer dat dan al het materieel op de juiste plek staat, dat duurt wel een aantal uren. Ook in de schoonmaakbranche wordt gestaakt en daarom vraagt de NS aan reizigers of ze hun afval alsjeblieft zoveel mogelijk willen meenemen. Schoonmakers van de NS staken woensdag 24 uur lang uit protest tegen de kabinetsplannen. Ga je op reis, check eventjes de meldingen op 9292.nl of kijk eventjes op de app.

Napoli met Bala Bala. Morgen moet ik naar Zeeland toe, dus ik zat even te kijken van hoe kan ik nou het beste rijden. En toen kwam ik achter dat er toch wel de komende weken een aantal dingen staan te gebeuren. Ik neem het eventjes met je door. Dat hebben we op de A20, dat is Gouda richting Hoek van Holland. Dat is afgesloten tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kaipolplein vanaf 3 juli. En dat duurt dan tot 17 juli. De A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein ook nog van 24 juli tot 7 augustus. De M3, Papendrecht, Dordrecht. Dat is de brug, hè? Afgestoten bij de Papendrechtse brug van 17 juli. En dan gaat hij dicht tot 21 april 2027. De N210, Rotterdam-Krimp aan de IJssel, de Algra-brug in beide richtingen afgesloten vanaf 10 augustus. En dat duurt ongeveer 5 à 6 weken. En deze had ik dan zelf. Zierikzee-Goes, afgesloten bij de Zeelandbrug vanaf 1 september. Maar dan hoef ik er gelukkig niet te zijn.

0: René dook in het archief van de historische vereniging en vond weer een mooie roffel.
1: Een heer die een bezoek afstak plaatste zijn fiets bij een vuilniszak. Na het gesprek kwam hij naar buiten, keek toen met ogen als beschuiten. De fiets was immers nog compleet toen hij naar deze woning reed. Hij snapte niets van, helemaal niets, want nu was het voorwiel van zijn fiets. Hij ziet een groepje jongens staan, vraagt hen, zeg, wie heeft dat gedaan? De man die deed woont in dat huis, daar belt hij aan, de dief was thuis. Toen deze hoorde hoe het zat, toen wist de man niet hoe hij het had. Ik dacht, die fiets heeft afgedaan, zal daarom bij het afval staan. De eigenaar zei hem toen dadelijk, ach, wat meneer, ik neem het u niet kwalijk. De fietskaper stamelt snel, ik zet het er weer in, dat fix ik wel. Het tweetal had toen plaatsgenomen en was tot een gesprek gekomen, zodat men nergens erg in had, al keuvelend de tijd vergat. Toen eindelijk het stel weer buiten kwam, toen stonden beide stijf en stram. Ze ontdekten tot hun grootste schrik, de fiets was nu toch meegepikt. De vuilnisdienst zag het rijwiel staan, hetgeen van het voordeel was ontdaan, zodat het incomplete ding dus

onverwijld de kar in ging. De ene zag wat in het wiel, hetgeen de ander niet beviel. Twee mensen kibbelen om een fiets. Per slot heeft geen van tweeën iets. Geen mens die zoiets kan voorzien. Het is toch een goede leer misschien. Een fiets gestald bij vuilniszakken heeft men als afval gif te pakken.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

Heerlijk, die muziek van Ed Sheeran. Ja, de komende periode, de vakanties breken langzaamaan, hoewel de schoolvakanties nog niet bezig zijn. Maar er gebeurt hier in de directe omgeving van alles. Want de bibliotheek maakt zich gewoon hard voor allerlei leuke activiteiten. Ik ga het niet allemaal uitgebreid bespreken, want je kunt het allemaal terugvinden op de website van de bibliotheek. Dan ga je gewoon naar bibliotheekaanzet.nl. Maar zo kan je bijvoorbeeld op woensdag 22 juli... Ja, ik zit er echt op te wachten hoor. Kun je verschillende soorten slijm maken? Hoe leuk is dat? Dat is hier in het Kruispunt, de bibliotheek in het Kruispunt. En dat lijkt me hartstikke leuk, beetje slijm maken met elkaar. Maar je kan ook vliegers maken, dat is op 29 juli, ook hier in het Kruispunt. Op 15 juli, dan kun je ontdekken hoe een raket werkt. Nou, allemaal hele leuke activiteiten voor kinderen tot 12 jaar... in de bibliotheek hier in het Kruispunt. Ga eventjes naar de website.

Sunshine Reggae van Layback. Ja, de voorbereidingen voor de Open Tuinendag zijn in volle gang. Want zaterdag 27 juni, dus natuurlijk aanstaande zaterdag, openen maar liefst 11 tuinbezitters hun tuinen voor het publiek. En dat is de perfecte gelegenheid om een diversiteit aan prachtige bloemen, planten en unieke tuinontwerpen te bewonderen. Er is ook een treinentuin te bezichtigen, dus voor jong en oud wordt het een leuke dag. Je kunt die tuinen allemaal gaan ontdekken. Dus je zegt, ja, René, waar zijn ze dan? Ga even naar Insta, even een moderne uitspraak. Insta, ik bedoel natuurlijk Instagram, Barendrecht Open Tuinendag. En dan vind je al die adressen.

Daarna Bruno Mars gaan we ons even bezighouden met Kees Schaap. Wie kent hem niet? Want tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVD Barendrecht gistermiddag, dus vrijdagmiddag, Kees in het zonnetje gezet. En hij heeft maar liefst de prestigieuze stickerplaket ontvangen. De plaket is een bijzondere onderscheiding voor VVD-leden die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de partij en het openbaar bestuur. Schaap werd genoeg geroemd om zijn jarenlange inzet, betrokkenheid en betekenis voor de VVD, zowel lokaal als landelijk. Inmiddels is Kees gepensioneerd, kan hij terugkijken op een indrukwekkende politieke bestuurlijke loopbaan. Hij was 2x5 jaar voorzitter van de VVD Barendrecht, 4 jaar wethouder, 4 jaar raadslid, en zijn betrokkenheid bij de VVD strekt zich uit over meer dan 25 jaar... waarin hij zich onafgebroken heeft ingezet voor het liberale gedachtegoed en voor de inwoners van Barendrecht, aldus het juryrapport. Schaaps bijdrage bleef niet beperkt tot de lokale politiek. Begin deze eeuw vervulde hij op landelijk niveau een belangrijke rol als voorzitter van de toenmalige landelijke commissie politie van de VVD, waarin ook de Tweede Kamerleden participeren. Nou, een heel verhaal, maar in ieder geval tijdens een bijeenkomst waren familieleden, vrienden en partijgenoten aanwezig om samen te willen staan bij deze bijzondere prestatie en onderscheiding. Dus Kees, van harte gefeliciteerd met deze bekroning op jouw werk.

0: De gemeente Barendrecht introduceert een verjaardagskaart voor jongeren die 18 jaar worden. En wethouder Margot Stolk en raadslid Marien Blok hebben de eerste kaart overhandigd aan Rosa Middelkoop. De kaart is bedoeld om jongeren te feliciteren en hun wegwijs te maken in Barendrecht. En wethouder Margot Stolk benadrukt het belang van deze mijlpaal. Ze zegt hier, 18e verjaardag is een belangrijk moment. Er komt heel veel op je af. En met deze kaart willen we laten zien welke mogelijkheden en ondersteuning er zijn in de gemeente Barendrecht. Het initiatief is voortgekomen uit een motie van de gemeenteraad. Raadslid Marien Blok, de bedenker van het concept, wil jongeren stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving en hun stem te laten horen. De kaart verwijst naar een speciale webpagina met informatie over wonen, geldzaken, sport en welzijn. En burgemeester Ronald Snijder spreekt jongeren toe in een persoonlijke videoboodschap. Vanaf juli kunnen alle 18-jarigen in Barendrecht de kaart thuis verwachten.
1: Je luistert naar Streekomroep Oude Maas. Je luistert naar Stroom.

En terwijl het hier voor het kruispunt langzaam allemaal oranje kleurt, mensen in oranje voorbij lopen vanwege het WK, ga ik je toch nog even vertellen, als je daar geen zin in hebt, of je bent gewoon geïnteresseerd, dat de Volkstuinvereniging Ons Genoeg in Heerjansdam vanmiddag tussen 1 en 4 een open dag houdt. Want sinds jaar en dag wordt er bij de Volkstuinvereniging Ons Genoegen volop gemoestuinierd, zoals dat mooie woord heet. Van jong tot oud, van vroeg tot laat, van klein tot groot, van conventioneel tot eigentijds, van planten in rijtjes tot alles dwars door elkaar. Iedereen heeft zo zijn eigen reden en manier van tuinieren en vast staat dat er momenteel druk gewerkt wordt. En tussen het harde werken door is er altijd tijd voor een praatje met de buurman of buurvrouw. En dit soort gesprekjes leiden vaak tot een uitwisseling van ervaringen, tips en een goede oogst. De tuin met een vlag, die zijn te bezichtigen. Ga gezellig kijken daar. Of kijk anders even op volkstuinvereniging onsgenoegen.nl.

0: En dat was eigenlijk alweer bijna de voorlaatste voor deze uitzending van Weekend Mix. We gaan de studio opruimen en we gaan vertellen dat we volgende week er weer proberen te zijn. En dan is Ellen er waarschijnlijk weer. Ja, dat hangt van het mooie weer af. En of ze inderdaad de bikini weer in de koffer doet en de vlucht terugneemt. Straks kun je nog even luisteren naar Lisbeth, want die weet al lang hoe dat WK afloopt. En daarna heeft Ad nog een leuke WK-song. Hoe krijg je het voor elkaar, Ad? Voor nu, Ad en ik wens je een heel fijn weekend. Ga leuke dingen doen, de Barendrecht is zat te doen. Volgende week, zaterdag, melden wij ons weer om 10:00 morgens. En anders morgenochtend 10:00, Gevoel voor Muziek. Ook altijd mooi om te luisteren.
1: Tegen Zweden dan, Nederland tegen Zweden?
2: Heel grappig, dan krijg ik geen vibratie. Ja, dat klinkt al zwaar op de hand, vibratie. Maar ik krijg daar geen energie bij te voelen. Het een soort gelijkspel.
1: Gelijkspel?
2: Krijg ik daarbij. Kan ook 0-0 zijn of 1-1. Is dat zo dat ze dan penalties moeten nemen?
1: Nee, nog niet. Nee.
2: Okay.
3: We hebben natuurlijk de wedstrijd hier op groot scherm. En ik denk dat dat juist fantastisch is.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streek Omroep Ademaar. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44. Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
5: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen,

0: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten.

0: Boten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Made kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd, omdat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de N219 rijdt het langzaam Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroep.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die

0: door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje-supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in de regio. In de meeste gevallen is je vertragingstijd minder dan 5 minuten. Dat is niet het geval op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Delft en de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de Benelux-tunnel dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Hey, hallo. Hallo daar.
1: Hallo, dan kan u nu luisteren naar Ed Verhagen.
0: Ja, dan zeg ik hallo. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Een nieuwe aflevering van Het Hitarchief.

0: artiesten van vandaag kwam uit 1976. Southside Johnny en de Asbury Jukes. Ja, dat is eigenlijk een beetje van alles wat. Een beetje het Motown-geluid, rhythm and blues. En een beetje Beatles, pre-rock and roll zou je kunnen zeggen. Daarom wordt hij ook wel de peetvader van de Jersey Shore Sound genoemd. Deze Asbury Jukes, voorzanger Johnny Lyon, dat is zijn echte naam. En Southside Johnny, dat was dan zijn artiestennaam. De eerste in een nieuwe aflevering van het Hitarchief. Hartelijk welkom, we zijn er elke zaterdag en elke zondag op Streep Omroep Oude Maas met de allerbeste gouden ouwe. Straks een nieuwe Hitarchief artiest. Vandaag is dat Barry Manilow.
1: Het verhaal in het Hitarchief. Het is zomer op je radio.
0: Nu Boney M.

de miljonairs vertegenwoordigde Nederland in 1982 op het Eurovisie Songfestival met deze single, maar dan in het Nederlands. Fantasy Island, Sterren aan de Hemel was dat. Maar dit was de B-kant in het Engels, zoals dat toen nog ging. Vanaf vinyl in het hitarchief. Als je zelf een bijdrage wilt leveren aan dit leuke programma, maak het nog leuker door even een berichtje te sturen. Of misschien wel jouw persoonlijke Classics Top 5. Dan allemaal ga je kijken wat ik voor je kan doen. Kijk even op Omroep Stroom hoe je ons kunt bereiken. Dat kan dus op omroepstroom.nl. Of download even onze gratis app. Dat is misschien wel net zo makkelijk. En dan kun je ons tegelijkertijd overal mee naartoe nemen. Hoef je ook helemaal nooit meer iets te missen. Hoe fijn is dat? Elk weekend de allerbeste gouden oude muziek. En elk weekend in het hitarchief een nieuwe hitarchief weekartiest. Vandaag is dat Barry Manilow. Christy met Somewhere Down the Road. Hitarchief.

Opgegroeid in Brooklyn, New York. Zoon van Joodse immigranten. En ja, wat staat dan op zijn cv? Onder andere pianist van Bette Midler. Voornamelijk tijdens haar optredens in de badhuizen voor homoseksuelen in New York. Ja. Ja, echt wel een muzikaal begaafd iemand, deze Barry Manilow. Hoewel hij eigenlijk maar twee echte grote hits heeft gehad. Die hoor je natuurlijk vandaag ook nog. Want hij is vandaag de Hitarchief weekartiest in het Hitarchief. Jordan met Somewhere Down the Road. Heel fijn dat je erbij bent op deze dag. Ja, het weer is een beetje wisselend. Het is in ieder geval warm natuurlijk. En het blijft nog eventjes warm. Het is natuurlijk ook zomer. Zomerse muziek komt er ook nog aan voor je natuurlijk. En nogmaals, zelf een bijdrage. Laat me maar eventjes weten. Ik geef er niks om. Ik doe het gewoon voor jou. Ik ben jouw vriend. Jouw radiovriendje, toch? Dit is Duran Jackson. And Do What You Do.

Samen met Piazzadora maakte die When Rain Begins to Fall. En dit was de solo hit opvolgend daaraan. Do what you do. Broertje van, inderdaad. Hoe zou het ook zijn om altijd als broertje van door het leven te gaan? Ja, zelf weet ik er eigenlijk alles wel van. Daar gaat het niet over. Maar als artiest bedoel ik dan. Ja, zo zou je maar artiest zijn en altijd maar op die ene hit terug moeten komen. Dat misschien ook wel een klein beetje voor de Hitarchief Weekartiest van vandaag. Barry Manilow met zijn Copacabana bijvoorbeeld. En Mandy, die ga je vandaag nog wel horen in dit programma. Ja, zo'n broertje van. Altijd maar over die Jacksons. Hij is er niet armer op geworden, zullen we maar zeggen, toch? Je hoorde hem terug in het Hitarchief. En ja, over bandjes gesproken, of artiesten gesproken, die dan toch altijd maar weer terugkomen op die ene of misschien twee grote hits die ze hebben gehad. Ik heb er zo'n voorbeeld van. Righiera uit Italië. Die kennen we van No Tengo Dinero, Vamos a la Playa. Maar ik heb een singeltje, destijds zelf meegenomen uit Italië. Vanaf vinyl ga ik hem dan ook met liefde voor je draaien. Dat is L'estate sta finendo. In Nederland eigenlijk helemaal niet zo bekend, maar wel lekker zomers. En eigenlijk hoort hij ook wel in het Hitarchief. L'estate sta finendo dus, van Righiera.

zomer op jouw radio met de Surfers en Windsurfing. Leuk om weer terug te horen. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor elk nummer wat we draaien in het hitagenda natuurlijk. En zo hebben we ook artiesten die misschien een beetje bekend zijn al van het artiest zijn. Maar misschien wel meer bekend van bijvoorbeeld acteur zijn. Of in dit geval het prinses zijn. Ik heb het over Stefanie Marie Elisabeth Grimaldi. Inderdaad, de tweede dochter van Reinier III van Monaco en prinses Gargantia, voorheen Grace Kelly. Ze heeft een paar singeltjes uitgebracht, eigenlijk maar één hit, de rest is geflopt. Maar dat is ook wel een zomerhit geweest van Allure. Stefanie dus uit Monaco en Uragan.

Ja, de look zat ze toch echt een beetje van haar moeder. Grace Kelly. Knappe dame, hoor. En deze Stephanie, ja, wat muziekcarrière betreft mag het eigenlijk niet echt een naam hebben, maar ja, toch een grootheid om andere redenen natuurlijk. Leuk om terug te horen. Huracán, lekkere zomerrit. Meer zomerrits komen eraan. En ook een verzoekje zometeen, echt waar. Zelf een verzoekje aanvragen, het mag ook allemaal. Weet je, jouw radiovriend doet dat gewoon voor jou. Gewoon eventjes kijken op omroepstroom.nl hoe je dat kunt doen. En je kunt onder andere de studio bereiken door even de app te gebruiken. Ja, dan nu gaan we naar 1976, naar Johnny Wakelin. Hij werd geboren in Brighton, Sussex, en in het plaatselijke Zonkie-circuit. Dat stelde niet zoveel voor. Maar dan werd hij wel ontdekt door ene Robin Blanchflower, die Carl Douglas zijn carrière gelanceerd had. Die kennen we nog van Kangaroo Fighting. In 1974 kreeg Wakelin het idee om een song te schrijven voor zijn grote held, de legendarische Muhammad Ali. Er gingen gevechten plaatsvinden tussen Muhammad Ali en George Foreman. En dat in 1974 in Zaire. En dat was dan ook de inspiratie voor Johnny Wakelin om te maken, inderdaad, in Zaire, 1976.

Eurodance op jouw radio. Op speciaal verzoek van vriend en collega radio-corrivee Marcel Blok. Luistert ook gewoon mee. Nou, natuurlijk, groot gelijk heb je, Marcel. Hey, fijn dat je dat doet. Wil natuurlijk ook even gelijk gebruik maken van de gelegenheid een paar heel goede vrienden van jou een hart onder de riem te steken middels geweldige muziek. Ja, Ivana Spanja wil jij horen. Ik ben er fan van. Begrijp ik ook wel. Ik zelf eigenlijk ook. Ja, Ivana Spanja, natuurlijk bekend van het duo Fun. Ze treedt nog steeds op. Ze komt trouwens uit 1956, las ik. Voor mijn gevoel is ze veel jonger. Maar ik ben natuurlijk gewoon ook een dagje ouder. Dat zal het zijn. Ja, speciaal gedraaid natuurlijk voor goede vriendin Michelle uit Brielen. En ook vriendin Anita uit Barendrecht. En uiteraard, Daisy mag niet ontbreken aan jouw lijstje. Bij deze gedaan, Marcel. Dank je wel voor jouw verzoekje. Zelf een verzoekje aanvragen? Ja, laat gewoon maar eventjes weten. Kan natuurlijk altijd. Of misschien wel jouw persoonlijke classics top 5. Kunnen we ook heel goed gebruiken. Of misschien als idee een hitarchief weekartiest voor de volgende aflevering. We zijn er elke zaterdag. En elke zondag met de allerbeste gouden ouwe op Streekomroep Oude Maas. Dit zijn Katria and the Waves.

eerlijk is eerlijk. Hij heeft één keer in 2007 op nummer 1776 gestaan in de top 2000, jawel, van de NPO. Deze Barry Manilow. Hij is de hittige artiest van vandaag. En met Can't Smile Without You. Zomer op je radio nu met Amazulu.

0: Jennifer Lopez.
1: Het Hitarchief.
0: Fijn dat je erbij bent. Het Hitarchief, de allerbeste gouden oude muziek. Elke zaterdag en elke zondag op Streekomroep Oude Maas. Met ons hoef je je nooit te vervelen. Al helemaal niet als je even onze gratis app downloadt. Kun je ons overal mee naartoe nemen. Dan heb je gelijk het laatste nieuws uit de regio. Uit Barendrecht, Almanswaard en Hoeksewaard. Hoe fijn is dat? Wat ook fijn is, deel 2 van het Hitarchief komt eraan. Nog een vol uur met hele goede muziek. En tot

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van

0: gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: Het heet Archie, het Verhagen. Zo, het Verhagen, jongen, dan kan de rest nog een puntje zeuken, hoor. No.

Zomer op jouw radio met Mr. President, Coco Jumbo. Heel wat fijn dat je erbij bent. Je luistert naar het Hitarchief. Elke zaterdag en elke zondag op Streekomroep Oude Maas. De allerbeste gouden oude muziek tussen 5 en 7 uur. Doen we trouwens ook

tussen 9 en 10 uur. Terug in de tijd. Wil je zelf muziek aanvragen in dit programma? Misschien heb je een persoonlijke classics top 5, een bepaalde herinnering, of heb je een idee voor de Hitarchief Weekartiest? Als dat zo is, laat maar weten. Neem even contact op. Ga naar omroepstroom.nl. Daar kun je zien hoe je dat kunt doen. Kan onder andere ook via onze gratis app. Goed, Coco Jumbo dus was de eerste in deel 2 van het Hitarchief, waarin we doorgaan met een singeltje uit 1986 van de Duitse Sandra. Ze heeft heel veel platen gemaakt, vooral in Duitsland erg populair geweest. In Nederland bekend van I'll Never Be Maria Magdalena. En dit is een prachtige. Dit is uit 86, dus Sandra met Maureen.

0: goed voor de spijsvertering. Ja, dat worstje van de barbecue zou maar net een beetje verkeerd vallen. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. En dan zijn wij er gelukkig, ook als je aan het eten bent. Van harte eet smakelijk in dat geval. En fijn dat je erbij bent. De Kids from Fame waren dat. Fame wordt momenteel weer herhaald op een van de vele tv-zenders. En dat is nostalgie uit mijn jeugd. Misschien wel ook uit die van jou. Andere nostalgie nu van de...
1: Hitarchief, make artiest.
0: Dit is Mandy van Barry Manilow.

1975 vanaf vinyl. En ik heb het originele hoesje van de single hier voor me. Ja, dat kun je thuis niet zien natuurlijk. Maar echt nostalgie als je ernaar kijkt. Precies hoe zo'n jaren 70... twee keer twee stelletjes eruit zullen zagen. Ja. Twee mannen, waarvan één met snor. Twee vrouwen, niet bekend, niet goed te zien op dit hoesje of daar ook een snor aanwezig is. Maar leuke muziek gemaakt hoor, de Brotherhood of Man. Zeveel kisses voor me, als ze dat bekennen. En Kiss Me Baby uit 76. Dus leuk om terug te horen. Ja, het is toch genieten. Elke dag zijn we er met muziek en informatie. En in het weekend verwennen we jou net een klein beetje met dat extra meer. Elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7 uur. Met die gouden oude muziek. Misschien wel uit jouw jeugd, wie zal het zeggen. Of uit de jeugd van jouw ouders. Hoe dan ook, goed is het. Dit komt uit de jaren 80. Don Henley, toepasselijk. The Boys of Summer.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

Al zou je het willen als artiest vandaag de dag. Ja, natuurlijk, dat zou een beetje oudbollig zijn. Maar als je dan dit hetzelfde zou maken met hetzelfde geluid, hetzelfde type, het zou gewoon niet meer gaan, toch? En Willow Harris presteerde het wel. Een beetje een edagslieg in de jaren 70 met Mr. Sandman. En ja, reden voor mij om er nog eventjes vanaf vinyl voor jou te draaien natuurlijk. Geldt ook voor de volgende, ook een edagslieg. En ook leuk. Julie is it, van Daniel.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

eerlijk is eerlijk. Het hele jaar kun je hier naar luisteren, maar tijdens de zomer klinkt hij net nog even wat fijner. Wat zonniger, warmer. Dave, Danse Methanol in het Hitarchief. Hey, fijn dat je luistert. Alle informatie uit de regio lees je natuurlijk na via onze gratis app. En bekijk je op omroepstroom.nl. Kun je ook ons mee bereiken, de studio van harte bij jou aanbevolen. Ja, het gaat maar non-stop door, de ene goede single naar de andere. Dit is Anne Marie en Nelly Song.

Anne Ray, 1973, Dennis Song. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb zitten denken, moet ik het volgende jaar doen of niet doen? Ja, tuurlijk, we draaien echte gouden oude muziek, veel vanaf nieuw. Kan ik het maken? Ik denk, ik doe het gewoon.

in het Hitlerarchief eigenlijk een soort van grens. Dat we zeggen, gaan we nog verder terug in de tijd? Wat doen we? Maar het is wel een mooi singeltje om eventjes te gebruiken om wat reclame te maken voor het programma Gevoel voor Muziek. Elke zondagochtend en elke zondagavond. Zondagmorgen tussen 10 en 12. En zondagavond tussen 10 en middernacht. Op Streekomroep Oude Maas met René Tonen. En dat kan je deze zomaar terug kunnen horen. Het originele hoesje zit er niet bij, echt de jaren 60. Vanaf nieuw, nou, geinig toch? Nou, over geinig gesproken. Altijd geinig natuurlijk. Maar vandaag hebben we een man, Barry Manilow, die treedt nog steeds op. Zijn laatste concerttour heet The Last Concerts. En daar is hij al een paar jaar mee bezig, deze hoogbejaarde inmiddels man, die eigenlijk maar een paar echte hits op zijn naam heeft. En een van is deze, zijn grootste. Dit is de Copacabana, Barry Manilow.

Hij trouwde met zijn manager. In 2014 was dat Gary Keith. Sinds 1978 had hij al een relatie met hem. Hij heeft het heel lang buiten de schijnwerpers van de pers weten te houden. Deze Barry Manilow. Daar heb je ook niet echt een fijn leven volgens mij. Maar goed, een van zijn grootste hits, dat was natuurlijk Copacabana. Hij is de Hitachie Veekartiest. Hey, fijn dat je luistert. Samen langs de Oude Maas. Samen genieten van goede muziek. Dit is Stroom. Met muziek van de Harry's. Het verhaal.

heel veel nummers gemaakt, zowel Frans als Engelstalig, deze formatie. God ook voor deze single. Kant A, de Franstalige versie. Kant B, de Engelstalige versie. D-I-S-C-O of D-I-S-C-O, afhankelijk van welke kant van het singeltje je dus draait natuurlijk. Jorde Otterman in het hitarchief, waarin we nu terug in de tijd gaan naar de single van het album Shades of Desire uit 1981. Waar heb je het over, Ed? Nou, over onze Rotterdamse vriendin Anita Meijer. Ze coverde de single They Don't Play Our Love Songs Anymore toen en maakte ervan They Don't Play Our Love Song Anymore.

In 1981 uitgebracht op de opvolger van haar nummer 1 hit Why Tell Me Why. En dit scoorde de nummer 3 in de Nederlandse top 40 toen. Anita Meijer dus met They Don't Play Our Love Song Anymore. Het was de ene laatste in deze aflevering van het hittarief. Het goede nieuws is, we zijn er elke zaterdag en elke zondag met de allerbeste gouden oude muziek. Zelf een keer een bijdrage leveren. Dat kan. Kijk even op omroepstroom.nl hoe je ons kunt bereiken. Lees dan trouwens gelijk even het nieuws en de informatie op onze website. Ben je gelijk weer eventjes bij. Dat is toch hartstikke handig. De laatste van vandaag is een echte zomerse. Komt uit Italië. Een beetje ja, Italo-Eurodance. Mag ook wel weer eens, toch? Love in the Summer Night komt van Brand Image. Ik wens je een heel fijne avond. En tot

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt

0: Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot.

0: de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Transvaart en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Dassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
4: Stroom, dit is Stroom.
5: Show is hot out here. No, I don't mind.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt-het-vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog

0: Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door twee doelpunten van Brobby, twee van Gakpo en één van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.